Waar de iemand heeft een gedicht geschreven, dat van dit reed, en ik word het even zaten, zoals een baste ik dat kan, maar dat wordt even niet een gedicht vorm zenne. En dit is wat het zegt. Is dat geen andere weg op, o God, boete dich truwe, weedog en verlos, om Jezus Christus in eenlichheid op mijn ziel te stampelen? Geen andere weg, boete dich dat schrietz, en dan deed een stem mijn ziel stellen, zoals de Galilee-zeewale gesteld werden. Kanst du nicht die overheid verdragen, wanneer ik met die met go, mag die vlamme? Ik hield dat schrietz uit. Ik weet hoe schwer dat is. Ik drank dat koffel, dat ik voor die hield. Kanst du mij nicht navolgen, wo ik die leiden do? Ik war die kraftgever. Lehn die ganz on me. Dat is een wunderschönes Versprechen van dem Herrn, dat is zo. Jo, zeg maar, dat brengt einem nog een dichte Verwandtschaft met dem Herr Jesus en helpt einem, dat einem nog de Zukunft checkt, nog de Ewigkeit, nog de Tijd, wann wir dort mit dem Herr Jesus worden zijn. En zo als hij versproken heeft, wann wir erst einmal worden mit dem Herr Jesus zijn, dan worden wir immer bij hem zijn. Wo hij is van door en wieder, wo wir ook zijn. Gott sei Dank für so eine Radung, Freund. En dan redt hij ook nog van de Lebenskroon. Nou, wat is dat? Nou, ik weet niet in wat dat is, aber ik weet, dat wordt wat wunderschönes zijn. Daar zijn meerdere kronen erwähnt in een Schrift, die tot Christus worden, gegeven worden. Dat is bovenin de Radung. Dat is niet de Radung zelfs, oh nee. De Radung is een Gove, wann wir dem Herr Jesus annehmen als ons Heiland. De Krone worden Lohnsenne. En daar zijn verschiedene, die erwähnt zijn, voor verschiedene Dinge. Een van de Krone wordt gegeven worden, voor zonen die uithouden en proef en verzekeringen. Jo, daar is een Krone, die de Herr ons geven wordt, wann wir die proef uithouden, zodat God zijn zwak met ons erfellen kan. De proef die nu ons komen als Christen, worden ons entweder dichten om herbrengen, oder wanneer we door jegen strijden, dan worden die ons weer van de herziene gemeenschap wegnemen. Ik ga ook Christen getroffen in mijn leven, die beter weeren jegen de Heer, zond is zeer schuld. Wils wat die verlieren, doordat is schuld. Verzonnen wordt dat niet een zeer schijne Erfahrung zijn, wann sie worden für dem Herr Jesus stonen, bij dem Herr Jesus in rechter stoel. Dort worden zonen zennen, die worden geraakt zijn, jo, aber zo als dich vier. Zonen willen nicht dich proef gonen, en door dich verlieren ze, wat die himmlische voeder donen wel, om ons karakter op te bouwen, en ons in de leefverwandschaft met dem Herr Jesus te brengen. Ik wil een beet bijleien van de levenskroon. Ik zei, ik wist niet wat dat weer en ik doe ook niet. Ik heb een deel gestudeerd in een schrift van kronen die ons worden gegeven worden. En ik wil proeven een eenvoudig erklären geven van wat mij zo is dat kun zijn. We hebben al gezien dat door verschillende groot van stroof worden zijn voor zonen die verloren zijn. De stroof en haal is niet overeen voor alle verlorenen. En je worden met veel schlagen geslagen worden, andere met weinig, zoals het zegt in de schrift, en zo wieder. Zo is dat ook aan een andere hand met zonen die geraakt zijn. Zum Beispiel, mij is zo dat ik lang niet zo'n loon trier word als de apostel Paulus of Peter, of sogar Martin Luther of Menno Simon. Aber ik hoop dat ik wenst wat trier war, en jo, ik doe mij zeer interesseren voor dat. En mij is zo dat die levenskroon wat zinne, dat zonen die den trier wordt, en een diepere verwandschaft met hem Herr Jesus brengen wordt. En mij is zo dat het zo is, wilst dat zeg dat die Herr wat zonen kroon geven te zonen, harch, die am leef haar gehad.
Ook in Openbaring, de tweede kapitel, reed dat daarvan, dat hij een steen geven wordt, met nome daarboven geschreven. Mij is dat dat meent, dat daar wordt boven wat zinnen, dat een nome wordt zinnen, dat wordt bedienen deed, dat wie in de verwantschaft met hem Heer Jezus haar gehoord in dit leven. Dat meent vielleicht dat hij een gewisse verwantschaft met die haft, dat geen andere haft. Aber warte, dort ist endlich am Baste ein Rode. Wie da sind Dinge von der Ewigkeit, die wir anmählich verstehen können. Mir ist so, dort jeder Christ, der mit dem Herr wandelt, wird vertalen können von gewissen Erfahrungen in ihr Leben, wo seine Entscheidung machen für den Herr Jesus in ihr Leben. Mein Sinn ist auch ein Prediger, und er hat sich auch dem Herr übergeben. En hij vertelt zijn moeder en mij eenmaal, hoe dat we gewaast als hij zich entsloten had. Hij weer aan de Bibelschool, maar had zich niet aangegeven, dem Heer te dienen als een prediger. Hij wil dat niet doen, bloos wil zijn vader een prediger weer. Maar dan vertelt hij hoe een avond, als hij op een trekweg weer naar de school, van waar hij arbeidde deed, dat hij daar op een gast schließlich had, to dem Herr gesagt, dat hij am dienen wordt als een prediger. En ik moet zeggen, dat de Herr am in een besondere weich gezegend haft in zijn jaren als een prediger. In dem zin haft hij een besondere verwantschaft met dem Herr. Mij is zo dat dat kan zo zijn dat zo'n de levenskroon kan zijn. Ik weet dat niet neef. Ik denk dan aan den Dief op een Tritz. Die wordt vielleicht geen levenskroon krijgen, aber zo goed dat kan ik niet behaupten. En dan denk ik aan dem Apostel Paulus. Hoe wordt dat zijn? Wenn hij aan jan dag voor dem Herr Jezus stonden wordt zijn loon te krijgen. Hoe wordt dat zijn? En jo, Jacobus interesseert zich ook zeer voor die levenskroon. En jo, daar wordt een levenskroon zijn. En daar waren ook andere kronen zinnen. En zo'n kronen waren niet te hebben zinnen, buiten wanneer we in den levensspelstrijd gerand hebben dem Heer zijn eer en hardigheid. En dat heeft te doen met waar dat schoolader op een weg is, op een stich. En vriend, ik leef ik kan met bijzondere zekerheid zeggen, dat wanneer du hier in dit leven voor dem Heer Jezus leven deist, dan wordt daar ook een loon zijn voor die, een kroon die niemals verschwingen wordt. En dat is wat, de wat we ons nu vrije kennen voor de eeuwigheid. En al die proef die we nu ervaren moeten, worden dan zo zijn als een oude Christ, dat had gezegd als hij zei, dat zo'n proef komen niemals te blijven. Die komen bloos te voorbijgaan, met de tijd verschwingen die. Dine en mine troubles zijn niet hier, dat die voor hem blijven worden. Met de tijd, God zij dank, worden die vergonnen. En ik zei, vader, God zij dank voor dat. En dan moet ik ook door aan denken dat Jacobus nog zei wordt, dat het ook zo is met die rekken, die zich op Ahab en goud verloten. Die worden ook verschwingen, zoals een bloem die verwalcht. Dat laten stoot ze een stroom. Aber dan met eenmaal is dat stroom het weich, en dat gras verdriecht ook. De godlozen haar nu verlegt een goede dag. Leven een hoger leven. Aber jo, met eenmaal zijn die en al erichtem ook weich. En dan worden zij aan jaan dag, voor dem Herr Jezus zijn grote witte troon stonen. En dat eng, mijn vriend wordt niet fijn zijn. 13. Vers. Wanneer een mens verzocht wordt, zal hij niet zeggen, dat God hem verziekt. Dan God kan niet met bezit verzocht worden, en hij verziekt ook geen hem. Ik heb vandaag niet de tijd, dit goed te bekijken, maar ik word het nächste Mal een beetje van reden, of dat mogelijk is, dat Jezus met bezit kan verzocht worden. Enige worden niet met mijn stemmen, maar dat is je dan erfereigd. Aber ik wil proberen zo dicht bij de schrift te blijven, als ik af en kan. Aber Jacobus is zeer praktisch. Hij handelt met zo'n zaken die mij zo is, Christen verstonden zullen.
Bis mir so, dat wie vorken Gott Schuld gebe, für Sache, für die, he gar nicht verantwortlich is, in ans Leben. Wie will eine Leben holen? Und dort is, dat dort zwei verschiedene Wied gebruikt worden, und dort eint is dann dat Wort, dat ik proof, ewe zaad ha. Und dort andere is dann dat Wort Versicherung. Und jo, da is ein sehr großer Unterschied zwischen die zwei Wied. Und was die meine, und wo Jakobus die hier brucht. Aber ich will jeren einerlei erwähnen, für dem, dass ich jüns von da verloren. Und dort ist, dass Gott kann nicht mit Beiset versagt worden. Und he dat auch keinem verlocken, Beiset zu donen. Oder eine Versicherung für am Stalle, dass zu Beiset leiden kann. Wie wurde da mehr von Rede dort nächste Mal? But dann Gottes Segen, meine Freunde.

The clock as tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

As hy ten tyd se los, val my nog wat op. Dis een stedeheid Bethesda oude Bethsaida. En dat bediet Eva zat, huis van Matleid. Waarom man deze sted zo genaamd heeft, geen we niet weten. Ober mij val op, dat het toen niet Matleid gof, en ja die mensen wat over. De kranke zei te Jezus, dat am keiner halb van dat woord hij zich beweegt, dat hij dan stijgen kon. Keiner had Matleid met deze man. Dan dacht ik, wo is dat manchmal bij ons ook een beet zo. Wie jeven een sted een scheine noemen, ober wie voor jete bult, wat we daarmee bewerken willen. Mijn stad, zum Beispiel, die heet Philadelphia. En dat bedient Bruderleib. Leider is van deze Bruderleib dan en wann sehr weinig te zijn. Bethesda bedient huis van Matleid. Matleid bedient dat man met dem nächsten Matlieden deed, dat man zich aan hem zijn lieden als dat ene aanneemt. Bruderleib bedient dat man voor zijn bruder dat koude wel. Ober kreize, als dat om Bethesda wouter weer, dat in jeder to echt an sich dacht, is dat bij die een Bruderleib wonen, voken ook zo. Jeder denkt to echt an sich. Dit is maar een Beispiel. Dat zijn nog andere Nomes, die wie wel uit einem ganz guten Grund zo gejeft hebben. En wie dunne goud, wann wir uns immer wieder besinnen en ons dunne uitrechten, en zo denk je, en zo handelen, als ons haar dat ons gezegd en vergeleefd heeft. Dan wil ik hier nu afsluiten. Wie heb ik hier nog een betit, en hier is het afschluss dat leidt, Jirata aus all mijn troubles.

en hy zaag dat wie weet het janne, dat dat ne proef is van ons geloven. Gat wat in geloven uitproeven en verschillende weg. En hy deed dat, zoals hy hier zaagt, zodat het geduld en ons leven verbrengen wordt. Gat haft en zwijg en ons leven, den hy uitwerken wel. Wadde, hy wil niet bloos haar dat wie weet de zelen, dat hij ons uitproeven wordt om te bewijzen dat ons geloven de werkelijkheid is, dat we werkelijk Christen zijn, en dat hij wil haar dat we geduld leren zelen. Daar is veel allerhand goede schrijven van dit te hebben. En hij heeft zoals dit gezegd, tjene weedog, tjene heiling, tjene darne, tjene kroon, tjene schlechtet, tjene herrlichheid, tjene kriets, tjene kroon. Nog een heeft geschreven, wann alles immer wordt licht zijn, wann alles immer klaar en licht wordt zijn, wo wordt dan dat kriets zijn? Wo wordt dat gewenst zijn, wann dat geen strijd weer? Dat zijn in de schwere tijden dat God een gelegenheid heeft te bewijzen wat hij doen kan. De duivel wordt ons tom strijd brengen, en dan kan God ons den zich brengen. Wat er iemand heeft gezegd, wann ik met een last droge, dan wordt Jezus mij droge. Tot tijden moet we leeg gebracht worden, ver dem dat we kennen, een hecht tjikke. Wann we in onszelf zwak zijn, dan tje we in dem Heer sterk zijn. Dat is niet wo lang we leven, aber wo we leven zo lang als we leven. Dat is wat wichtig is. Er zijn veel Christen in deze wereld die vaker wonderen, waarom ze je wessen los te drogen moeten. Predje McGee reed van een brief den hij je kreeg had van een man, die had gezegd dat zijn vrouw weer krank was voor 20 jaar, gans geleemd, en hij had moest voor haar verzorgen voor die 20 jaar. En de laatste 10 jaar met nog een schwierige krankheid. En daar weer geen zo wat als dat ze jemels wordt uit het hospital kunnen eruit komen. En dan te laatst weer ze je dan gestorven. De man had Predje McGee gevraagd, hoe een leeftool je hemelse vader zou erlopen kunnen. En Predje McGee had te hem gezegd, dat hij hem niet had kunnen antwoord geven. Nee, wie haar niet die antwoord te zoon. Wie kennen zij van wat de Bijbel zegt, dat door een zwijg is en zoon, over wat dat zwijg is, nee, dat kennen we niet. God had een zwijg voor de vrouw en ook voor haar man. We worden vielleicht een beetje van een idee zijn, wanneer we bij de 12e vers komen hier in dit eerste kapitel in Jacobus. Dat veeg ik mal hier ik op met de 11e vers, en ik kom nu bij de 12e vers. Gezegend is de man die uithelt, wanneer hem geproefd wordt. Dan wanneer hij bewoord is, wordt hij een levenskroon krijgen, die de Heer den versproken heeft, die hem leef ha. Dit is wat dat namelijk het woord dat we al verheer houden, dat woord dat meent dat het een proef is. Daar is een onderscheid tussen wat bloos een verzekering is, dat nu ons komt van de oude natuur of de wereld, de egelramans is. Dat woord dat hier gebruikt wordt, meent zoals ik zei, een proef, die een gewisse zwijg heeft en een Christ zijn leven. We worden meer van die onderscheid zijn, dicht dit Jacobus boek. Also waarde, dit is God zijn methode die hij gebruikt om ons op te bouwen en ons christelijk het leven. Dat is een nieuwe zaak, wanneer we in ons christelijk het leven wassen willen. En was is één ding dat de Heer Jeren wel in ons voorrecht brengen. En dan wil hij ook geduld verbrengen en ons leven. En dat kan manchmal mensen een schwierige en zware zaak verbrengen, wil ze van natuur uit, dat heet de oude natuur met die we geboren zijn, ze we dichtweg zeer ongeduldig. Ik had dat al verheer ongediend, dat ik zeer veel trouble heb met geduldig te zijn, en jo, de Heer heeft verschillen in mijn leven ingebracht, dicht de jaren, zodat ik geen uitwol had buiten te luren. Over hoe vaker ik hem moest luren in mijn leven, voor verschillend. Dat geduldig zijn,
via en as ek nach. Ne schwore leksjon vir my te lere. Ober ek sie so dankbar vir dem Herr sine lange geduld met my. Ober sei dan ook dat wat hy hiervan redt, nicht bloos met dit leven te doen haft, ober haft so goa met die ewigheid te doen, sei ma. De ganze zaak van uitproeven haft een program vir die toekomst. En eindelijk meint dat eriend wordt verproef dat ans bejeene mocht en dit leven. Dat haft een zwaak voor de eeuwigheid. En dat is bijzonder zo, want een schwierige proef is, oder zo dat bijzonder schwer is. Daar is wat anders dat ik ook erwähnen zal, en dat is dat wanneer de Heer ans een proef toekomen laat, dan weet hij dat wie genoeg en aanschrijdelijk het leven je wassen ha, dat wie de proef kennen de exaten. Dat is wichtig te behouden. En niet bloos dat, hij wordt ons ook alles geven wat ons vele mocht, de proef deeg te zaten. Dat is zeer wichtig dat te behouden. Dat is ook zo dat weltmensen doen ook slechte dingen ervoren. De onderscheid is dat wie Christen een steed ha, waar wie hen kunnen kennen, kracht en familie, te trieën de weltmensen ha niet zond. Die zinken dan in vertwiefelung in. En iedermaal heert eene, wo zo'n mensen zich dan zelfs dat leven nemen. Eene wordt dat volken aanmaakt, jonge mensen, besonders zo'n die geen ziel ha in er leven. Wie mensen zijn zo aangerecht dat wie een ziel moeten hebben en ons leven, en wanneer een mens niet in Heer Jezus en zijn leven haft, dan haft die volken geen ziel. Oder dat ziel heeft bloos met dit leven te doen. Ober sogar wann een mens een ziel heeft, wann het ook bloos voor dit leven is, dan heeft hij wat voor woont hij leven kan. Ober wann dat dan verschwingt, dan is het slim bestaald. Ik zie zo dankbaar dat God zijn woord ons genoeg weet te laat van wat voor ons in de toekomst is, dat wie ons ziel en leven op dat zaten kennen. Ik weet dat daar zeer veel is dat we niet verstaan van kracht woord dat wordt zijn, wanneer we in hemel worden zijn bij de Heer. Maar ik weet ook dat het door alles toe zeer schijn wordt zijn wonder schijn, eindelijk. Nu, een beetje terug. Wanneer we door diepe schwierigheden gaan, en alles zeer dieste en donker is, en alles schijnt verloren is, dan kan we Christen dag weten dat dat niet dat eng is. Zeg maar, dat mag nu alles toep zeer dieste uitzijn. Ober de heerlijkheid wordt nog komen. Wie weet dat? En dat geeft ons dan hoopning en moed weer te pilgeren. Wils wie weet dat de Heer door is, wanneer het ook niet zo schijnt, groot te de tijd. De psalmist zegt dat hiele mag de nacht even door zijn. Ober vrede komt met den morgen. Hier zegt hij nu, dat zo'n de uithelt van aan geproefd wordt, wordt de levenskroon kreeg, die de Heer den versproken heeft, die aan leef ha. Ik zie aan je worden, deeg de jaren, dat zo'n de aan diepe proef zijn gewaast, en ha dat aangenomen als van de Heer, ha een diepe verwantschaft gehad met de Heer. Wanneer een met zo'n toop is, dan is het voets in te worden, hoe diep er een leef is voor de Heer Jezus Christus. Daar is zo, als wanneer door een beweging is, zo bood als een en er jegen wordt en entchamt. Ik ga zo'n zo volken ervoren, en dat is voor mij niet bloos een zegen gewas, maar ook een aansporing, dem Heer leef te hebben.

Wanneer iemand heeft een gedicht geschreven, dat van dit reed, en ik word het even zaten, zoals een beste ik dat kan, maar dat wordt even niet in gedichtvorm zijn. En dat is wat het zegt. Is dat geen andere weg op, o God, boete dich truwe, weedog en verlos, om Jezus Christus in de eenlijkheid op mijn ziel te stampelen? Geen andere weg, boete dich dat schriets, en dan deed een stem mijn ziel stellen, zoals de Galilee-zeewallen gesteld werden. Kanst du nicht die overheid verdragen, wanneer ik met die met go, mag die vlammen? Ik hield dat schriets uit. Ik weet hoe schwer dat is. Ik drank dat koffel, dat ik voor die hield. Kanst du mij niet navolgen, hoe ik die leiden doe? Ik war die kraftgever. Leen die gans on me. Dat is een wunderschön het verspreken van dem Herr, en dat is zo. Jo, zeg maar, dat brengt einem noch een dichte Verwandtschaft met dem Herr Jesus, en helpt einem, dat einem noch de Zukunft kijkt, noch de Ewigkeit, noch de Tijd, wann wir dort bij dem Herr Jesus worden zijn. En zo, als hij versproken haft, wann wir eerst einmal worden bij dem Herr Jesus zijn, dan worden wir immer bij hem zijn, wo hij es van door en wieder worden wir ook zijn. Gott sei Dank. Für so eine Radung, Freund. Und dann redet er auch noch von der Lebenskron. Na, was ist dort? Na, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich weiß, dort wird was Wunderschönes sein. Da sind mehrere Kronen erwähnt in der Schrift, die zu Christus wurde, gegeben wurde. Dort ist wo wir nennen die Radung. Dort ist nicht die Radung selbst, oh nee. Die Radung ist eine Gove. Wann wir dem Herr Jesus annehmen aus uns Heiland. Die Krone waren Lohnsinne. Und da sind verschiedene, die erwähnt sind, für verschiedene Dinge. Ein von der Krone wird gejäft worden, für so eine, die Uthäule und Prüf und Versicherungen. Jo, da ist eine Krone, die der Herr uns geben wird, wann wir die Prüf uthäule, so dat Gott sein Zweck mit uns erfüllen kann. De proef die nou ons komen als Christen, worden ons entweder dichten omherbrengen, oder wanneer we door jegen strijden, dan worden die ons weder van de herziene gemeenschap wegnemen. Ik ha ook Christen getroffen in mijn leven, die beter waren jegen de Heer, zond is ze je schuld. Wils wat die verlieren, doordurch is schuld. Verzonen wordt dat niet een zeer schijne Erfahrung sinne, wann sie waren für dem Herr Jesus stone, bei dem Herr Jesus in rechter Stuhl. Dort waren so eine Sinne, die waren gerad sinne, jo, aber so aus der vier. So eine Welle nicht durch Prüf gehen, und dadurch verlieren sie, was die himmlische Vater donen will, um ans Charakter abzubauen, und ans in die Leibverwandtschaft mit dem Herr Jesus zu bringen. Ik wil een beetje bijleiden van de levenskroon. Ik zei dat ik wist niet wat dat weer en ik doe ook niet. Ik heb een deel gestudeerd in een schrift van kronen die ons worden gegeven worden. En ik wil proberen een eenvoudige erklaring te geven van wat mij zo is dat kan zijn. We hebben al gezien dat door verschillende groot van stroof worden zijn voor zonen die verloren zijn. De stroof en haal is niet overeen voor alle verlorenen. En je worden met veel slagen geslagen worden, andere met weinig, zoals het zegt in de schrift, en zo wieder. Zo is dat ook aan een andere hand met zonen die geraad zijn. Ten bijvoorbeeld, mij is zo dat ik lang niet zo'n loon kreeg word als de apostel Paulus of Peter, of zogar Martin Luther of Menno Simon. Aber ik hoop dat ik wenst wat kreeg war, en jo, ik doe mij zeer interesseren voor dat. En mij is zo dat die levenskroon wat zinne, dat zonem die den kreeg wordt, en de diepere verwandschaft met hem Herr Jezus brengen wordt. En mij is zo dat het zo is, wilst dat zeg dat die Herr wat zonne kroon jewe te zonne, hark, die am leef haar gehad.
Ook in Openbaring, de tweede kapitel, reed dat daarvan, dat hij een steen geven wordt, met nomen daarboven geschreven. Mij is er dat dat meent, dat daar wordt boven wat zinnen, dat een nomen wordt zinnen, dat wordt bedienen deed, dat wie in de verwantschaft met hem Heer Jezus haar gehad in dit leven. Dat meent vielleicht dat hij een gewisse verwantschaft met die haft, dat geen andere haft. Aber wat er dat is eindig een baaste, een rode. Wist dat zijn dingen van de eeuwigheid die wie aanmeilig verstonen kennen. Mij is er dat jeder Christ die met hem Heer wandelt, wordt vertalen kennen van gewisse ervaringen en erleven waar zijn entscheidung moeken voor de Heer Jezus en erleven. Mijn zin is ook een prediker, en hij heeft zich ook de Heer overgeeft. En hij vertelt zijn moeder en mij eenmaal, hoe dat wie gewaast als hij zich ensloten had. Hij weer aan de Bibelschool, maar had zich niet aangegeeft, de Heer te dienen als een prediker. Hij wil dat niet doen, bloos wie zijn vader een prediker weer. Maar dan vertelt hij hoe een avond, als hij op een trekweg weer naar de school van waar hij arbeidde deed, dat hij daar op een gast schließlich had, tot de Heer gezegd, dat hij aan dienen wordt als een prediker. En ik moet zeggen, dat de Heer aan en een bijzondere weg gezegend heeft in zijn jaren als een prediker. In dem zin heeft hij een bijzondere verwantschaft met de Heer. Mij is zo dat dat kan zo zijn dat zo'n de levenskroon kan zijn. Ik weet dat niet nieuw. Ik denk dan aan den Dijf op een triets. Die wordt vielleicht geen levenskroon krijgen, maar zo goed dat kan ik niet behaupten. En dan denk ik aan den Apostel Paulus. Hoe wordt dat zijn? Want hij aan jaren dag voor de Heer Jezus stonden wordt zijn loon te krijgen. Hoe wordt dat zijn? En jo, Jacobus interesseert zich ook zeer voor de levenskroon. En jo, daar wordt een levenskroon zijn. En daar worden ook andere kronen zijn. En zo'n kronen worden niet te hebben zijn, buiten wanneer we in den levensspelstrijd je rand hebben dem Heer zijn eer en hardigheid. En dat heeft te doen met waar dat schoolader op een weg is, op een stich. En vriend, ik leef, ik kan met bijzondere zekerheid zeggen, dat wanneer du hier in dit leven voor de Heer Jezus leven is, dan wordt daar ook een loon zijn voor die, een kroon die niemals verschwingen wordt. En dat is wat, de wat wie ons nu vrije kennen voor de eeuwigheid. En al die proef die we nu ervaren moeten, worden dan zo zijn als een oude Christ, dat had gezegd als hij zei, dat zo'n proef kämen niemals te blijven. Die kämen bloos te voorbijgaan, met de tijd verschwingen die. Dine en mine troubles zijn niet hier, dat die voor immer blijven worden. Met de tijd, God zij dank, worden die vergaan. En ik zei, vader, God zij dank voor dat. En dan moet ik ook door aan denken dat Jacobus nog zeer wordt, dat het ook zo is met die rekken die zich op erhab en goud verloten. Die worden ook verschwingen, zoals een bloem die verwalt. Dat laat een stoot zeer stroom. Maar dan met eenmaal is dat stroom het weg, en dat gras verdriegt ook. De godlozen gaan nu vielleicht een goede dag, leven een hoger leven. Maar jo, met eenmaal zijn die en al erichtum ook weg. En dan worden zij aan jaren dag, voor de Heer Jezus zijn grote witte troon stonen. En dat eng, mijn vriend wordt niet fijn zijn. 13. Vers. Wanneer een mens verzacht wordt, zal hij niet zeggen, dat God hem verziekt. Dan God kan niet met bezit verzacht worden, en hij verziekt ook geen hem. Ik heb vandaag niet de tijd dit goed te bekijken, maar ik word het nächste Mal een beetje van reden of dat mogelijk is, dat Jezus met bezit kan verzacht worden. Enige worden niet met mijn stemmen, maar dat is je dan erfrecht. Maar ik wil proberen zo dicht bij de schrift te blijven, als ik af en kan. Maar Jacobus is zeer praktisch. Hij handelt met zo'n zaken die mij zo is, Christen verstonden zullen.
bis mir so, dat wie vorken Gott Schuld gebe, für Sache, für die, he gar nicht verantwortlich ist, in ans Leben. Wie will eine Leben holen? Und dort ist, dat dort zwei verschiedene Wied gebrückt worden, und dort eint es dann dat Wort, dat ich prove, übersat ha. Und dort andere ist dann dat Wort Versiegung. Und ja, da ist ein sehr großer Unterschied zwischen den zwei Wied. Und was ich meine, und wo Jakobus die hier brückt. Aber ich will jeden einerlei erwähnen, für dem, dat ich jüngst von dort verloren. Und dort ist, dat Gott kann nicht mit Beiset versagt worden. Und er dat auch keinem verlocken, Beiset zu tun. Oder eine Versiegung für ihn stellen, dat zu Beiset leiden kann. Wir wollen da mehr von reden dort nächste Mal. Wird dann Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiesa tum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Obron Potash.

så kom det ook dat de vriend kom en met am typ speelde. Poita had nu een autospel en de bracht am dort, dat kon men met autos gans pinisch voren. Ja, maar dit wie ook zo'n damet spel, dat Klaus. En wijste dat Daniel. Daniel, wie bejeest dat? Jo, bult wo wie ook auto voren. Wie zijn ook bult groot. Dat hebben we doch hier ons ombit leren. Doch zijn mama en papa werkelijk nog de jen zeien, dacht hij. En hij speelt wat lood zo ovenst. Hij speelt zo lood zinnend, dat zindigste mans, als zijn elre am komen opwarten, dat hij meest niet wakker trische. Opa Daniel, wat is met die leus, zegt zijn papa. Du beste van ons op te trieën. Nee, het voelt me ook niet goed, zegt Daniel. Nee, dan blijf thuis, zegt zijn mama en papa. Wie wordt de aandacht voor met die kleine schwester? Blijf du bloos en bad en sloop die scheet uit. Du bist doch wel krank. Oh, dat wär schön. Als er erst abends uit den Huis wäre, dann saat er sich weiter an sein Computer en fuhr Autos. Oh, dat sind am schön. So wie heu ook nur Mädag noch nuscht verpüst. In seine ältere Seele, du wirst doch wel krank. Daniel spielt immer mehr. Immer weiter, sagt er zu seinen Eltern, ich muss lernen. Ich habe so viel zu tun, ich muss noch so viel schreiben am Computer. Und wenn sie der ist bloß töwe, dann spielt er seine Spiels. Daniel kommt immer weniger mit zur Andacht. Daniel spielt und wir immer däupen an seinen Computer. Und er schön, wenn am Computer dreht sind, wie Daniel die Tletzte. Die tanzen sich da nicht aus. Die wisst alles, was bloß am Computer scheint. Er tanzt aber immer weniger Farsch. Da lernt er immer weniger auswendig. Und wenn seine Familie bei ihm Farsch abfragt, dann sagt er immer, ich wollte, wenn ich mein Examen hinter mir habe, dann wollte ich weiter mehr Farsch lernen. Nun muss ich bloß dort lernen. Aber er lernt so wenig dort. Immer weiter wie er eine ganz andere Welt und für jeden ganz, dass er endlich lernen will. So kommt auch, dass die Zeit zu seinen Examinen immer noch da kommt und er wird gar nicht gut drauf gemacht. Oh, wie wird das werden? So abends für sein Examen wie er so abgerecht. Oh, Maria, es soll der größte Tag und es hat gar nicht gut gelernt. Nee, Hij kon gewoon niet einschlopen, hij was zo opgericht. Zo zat hij zich nog een beetje op computer en wil zich nog een beetje aflenten en een beetje op andere gedanken komen. Hij speelt, maar hij wist, ik moet de klok van de emblet hullen. Ik durf niet te lang van de spelen. Hij zat en speelde een beetje, maar het is ook nog niet sloot, de klok is 11, nog kon ik een beetje. En zo speelt hij nog een beetje, en nog een beetje, en nu wordt nog een stukje hier buien, en dan word ik me beruien, als nu zij het zo oprecht, en dan word ik schoon slopen. En hij speelt nog een beetje, en nog een beetje, wat hij naar de klok ziet, en de klok weer even draai. Oh nee, nu moet ik op een pijnig slopen. Maar hij kon gewoon niet goed inslopen. Hij werd zo opgewold, hij kon gewoon niet schoon slopen. Nu moet het op een pijnig einschlopen, dacht hij. En op een dag kon hij gewoon niet goed denken. En zo kwam het ook dat hij zijn examen niet geschafft had. Hij werd daarin gevallen. Als zijn ouders dat hielden, werd hij gewoon treurig. Zijn moeder kon ik me niet verstellen. Dat is ernst wat te wezen. Daniel, du musst mit den Lehrern reden. Du hast so viel gelernt. Du bist die letzte Zeit. Du hast all ewige Möhne mir nur zu helfen. Du wirst immer in deiner Stube. Du gehst nicht rüber mit den Jungen spielen. Du wirst immer in deiner Stube und du hast so viel gelernt.

0: 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.